0: Owen Susak, Blanca begint te veel.
1: Owen Susak het de woestijn en ons keel.
0: Donderdag, vrijdag, zaterdag, partijtje zondag. Dis hoe dit werk met die Owen Susak.
2: Dis hoe dit werk met die Owen Susak.

Yes, boys. Check gou hier nie vir wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

rok. Gesê een vrou in een pakkie is diezelfde bok. Sy soek een bietjie vroom vroom petrol trap. Soek een bietjie soen soen loop sy glad. Doe net vir

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

materie is ons grond. Er is een verbond met die vader. So vat nou my hand. Ek het genoeg opgevreet. En hoor nou my kreet.

op jou vensterbank, maar geluk en zin voor jou leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien, van die plek waar je losgeer zal we altijd bij.

En ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vaart. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat je net nog somtijds voor mij nog blijft.

zonder vrouw. Ik wil dankie sê voor alles wat jij is. Dat je je beste gee, elke dag is ik jou mis. En ik zie in jou, mag die genade van die Here jou kom vashou. Je is zoveel meer en meer als wat jij denkt. Je breekt mijn storms met je glimlach 1000 maal.

pas quand nous sommes na vreemde plek te van vooral als je hard werkt en dan slaapt. Maar voor elke glimlach en elke grap zoek om ons te doen en is je lichaam op en wil vermoegheid omkap. Ek wil my vrou gaan vashou langs die see. Ek het my alles gegee.

lekker ouwekie, een mooie ook, né? En hier is nog een ekie, ek is seker daarvan, jylle gaan hom ken en onthou. Is geniet om dit saam met my.

faire vos riblas, monsieur. Ani hang fanta fumber, asi son sac, spiel sei di moist melodie. Opgesluiten wat een zwart, die klavier zijn grootste vreugde, hartseer en verlangen, verstaan die hart zijn diepste smart.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084 322 8088. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

zien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons het van de zin. Oor die dingen in je leven wat geluk mee brengt. Ons allemaal mogen zwarten, maar dit is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de vooral. Het dankbaar is dat ik nou dat alles wat gebeurde daar is

Soms is het net als onze weer rivier. De liefde is het in de maat toch als het dien. Waar alles ik gepraat raak, de mensen dat fatsoen maken. Plek voor plannen en voor dromen gemaakt raak. Ik ben nog niet dood, wat klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes. Toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht. Die bakken met zijn strepen in hun baan zal gelachen. En ik sta op voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of een echt nou vergeet het. In ons plekken waar ik was, dat ik eens jullie kon beleven. Dan die mensen willen dingen, die plekken van ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebrek het. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot aan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

Hij zo fris, zo sterk, zo moedig, zo ze dagaboy. Man, hij is Noors, hoor, jij verstaan niet mijn maat. Alle kanten van zijn

En goeie naand, inderdaad en elk wat lekker, allemaal van julle wat lekker ingeskakel is. Nou toe, dis boeremusiek en ja, ek het so lekker mengseltjie vanaand vir julle saamgebring. En allemaal is lekker musiek. En Charlotte het my toe gegooi met musiek, toe sê ek, nee, ek kan nie allemaal daarby kom nie, maar ek het gebel gekry wat ek gauw kon kry op YouTube. Ja, maar ons gaan nie by je babbel nie, ons gaan nie by je praat nie, bla bla bla, is uit vanavond. En so lekker, net lekker musiek, geniet het saam met my.

Mexicano sky. En die middel van een cirkel staan een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is gekies. Dier zijn broers, dier zijn span. Hij zei,

parede, een bikkie grijze, ze staat die tijd. Ons wordt een bikkie wijzer, ik ze getijen van je liefde. Jij zelke woord in mij, liefdesbrieven. Jij is mij.